0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb mijn ontbijt al gehad. Ik heb mijn veters had ik al snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, maar Joni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder, hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen met een aantal vaste onderdelen van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Sprookjesboom? Die straks voorbij komt. We hebben de superhit die we moeten laten horen. De ontbijttip. We gaan prijzen weggeven. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee, die ochtendshow duurt tot 9 uur. Dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strekje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken. Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan weer even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen. Maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, oh. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou. En dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een winterdag dat dat anders was. Langnek maakte zich zorgen over de draak.
1: Ze is de hele winter alleen, terwijl wij knus rond de kachel zitten.
2: Ik zou zo met haar willen ruilen. Beetje grommen in een grauwe grot.
1: Ik ga vanavond bij de draak op bezoek. Gezellig een beetje kletsen.
2: Gezellig? Wauw! Een van de walgelijkste woorden die ik ken.
1: In de winter mag je niemand vergeten. De draak vindt het vast leuk als ik langskom. Dag, heks.
2: Ja, alsof jij zo'n gezellige kletser bent. Waar gaan jullie het over hebben? Over lange nekken? Of de drakenschat? Aha. Oh, ik heb ineens een prima plannetje. Die arme draak. Het wordt tijd dat een grote, goed gehumeurde gast als jij haar wat gezelligheid gaat brengen.
3: Jij houdt toch niet van gezellig?
2: Wel, als we daarmee haar schat te pakken krijgen.
3: Oh ja, maar hoe dan?
2: Neem deze koekjes mee.
3: Oh, lekker.
2: Ze zijn niet voor jou, ze zijn voor de draak. Kakelverse kletskoekjes. Hoe meer ze ervan eet, hoe meer ze gezellig gaat kletsen. En als ze niet kan stoppen met babbelen over ditjes en datjes, vraag jij tussen neus en lippen door waar ze haar schat heeft verstopt.
3: Tussen neus en lippen? Daar zit mijn snor.
2: Ah, vraag nou maar. Als ze genoeg gezellige kletskoekjes heeft weggekauwd, geeft ze vanzelf antwoord.
4: Wat stamp jij zo laat nog door mijn grot?
3: Ik kom op visite.
4: Scheer je weg.
3: Nou, dat is niet aardig.
4: Klopt. Daarom ben ik meestal

0: Lee.
1: Wat ongezellig.
0: Bevalt me uitstekend.
1: In de winter is het zielig. Wil je een koekje?
0: Nee.
1: Neem nou een koekje.
0: Nee.
1: Neem een koekje. Gezellig, hè? Zullen we bibbelen over dopjes en dapjes?
0: Dopjes en dapjes?
1: Ja, en daarna moet je iets tegen mijn snor zeggen.
0: Huh?
1: Over je geheime schat.
0: Mijn schat?
1: Wow, waarom overkomt mij dit altijd?
2: Heeft de draak een boze bui?
1: Ja!
2: Ik ging net bij haar op bezoek.
1: Oh, de draak steekt haar visite liever in de fik.
2: Misschien was je onbeleefd. Ik zal jullie allebei eens wat manieren leren. Eerst zegt de draak, sorry van daarnet, welkom in mijn grot.
0: Sorry, welkom.
2: Dan zeggen haar gasten iets aardigs terug. Draak, wat heb je toch een gezellige grot.
1: Ja, gezellig.
2: Dan biedt de draak een kopje thee aan of chocolademelk.
0: Dat heb ik niet.
2: Een koekje dan?
0: Hier.
2: Netjes.
0: Wil je een koekje?
1: Oh, ja. Lekker.
2: Dank je wel, draak.
1: Dank je wel, draak. Mag ik nog een koekje?
0: Doe alsof je thuis bent.
1: Echt waar?
2: Ho, dat is heel onbeleefd.
1: Maar wel gezellig. Vinden jullie het ook niet heel gezellig? Met de allergezelligste vrienden in een gezellige grot.
3: Hoe gaat het daar? En?
1: Het is heel gezellig.
3: Weet je de verstopplaats van de schat?
1: Wat maakt het uit? Laten we gezellige dingen doen. Meer gezellige kletskoekjes bakken. Oh, je bent zo'n gezellige heks. En ik ben zo'n...
3: Hoeveel koekjes heb jij gehad? Stop met dat geslijm, slomme suffert.
1: We gaan gezellig even wandelen. Kijk de maan. Gezellig.
3: Ach.
1: Mag ik gezellig je hand vasthouden? Ik heb zo'n zin om de hele nacht gezellig te kletsen. Over dipjes en dupjes. De dingen die tussen de neus en de lippen zitten. Het snor bijvoorbeeld. Wist jij dat de reuzensnor voor een heel gezellig gezicht zorgt?
4: De reus bleef nog dagenlang gezellig gezelschap. De heks werd er kierenwiet van. Wie een kuil graaft voor een ander. Dat herinnert me aan die keer. Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek uit de Disney-film van Aladdin. En ik dacht, ik pak de superhit er even bij. Deze week namelijk de superhit van Maria. En Maria heeft het Junior Songfestival gewonnen. Dat heeft ze inmiddels alweer bijna 2 weken geleden gedaan. Dus zij mag Nederland gaan vertegenwoordigen straks met de grote finale in het buitenland. Welk land gaat er met die beker vandoor? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet eerlijk toegeven. En daar kan ze natuurlijk niks aan doen. Maar ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat Maria zou winnen. Ja, dus dan is het extra bijzonder natuurlijk. Want het kan zomaar zijn dat ze dat namelijk zelf ook niet had verwacht. Dat je dan dus op die manier zo'n mooie, best wel bijzondere finale wint. Van dus die andere kandidaten. Want ja, die anderen waren ook wel heel erg goed. En dat je dan dus straks naar het buitenland mag. En dat we dus met z'n allen nu eigenlijk alvast even het liedje van Maria nog wat beter moeten leren. Qua tekst vooral, want het is een mooi liedje, goed gezongen. Het liedje heet Stronger Together. En ja, het is toch wel leuk als ze dan hartstikke veel stemmen zou krijgen. Together.
1: Stronger Together van Maria.
2: We're stronger together.
1: Is deze week de superhit.

0: Na het liedje van de Kinderboekenweek is het de hoogste tijd om even een duik te nemen in de tijdmachine, oftewel in de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, DJ Arnoud is er vandaag weliswaar niet bij in de uitzending. Die is namelijk al druk bezig met het opbouwen bij het Animal Event, waar wij komend weekend aanwezig zijn. Dus dat betekent dat ik zijn platenkast vandaag even mag openen. En ik dacht, ja, One Hit Wonders, dat kan natuurlijk van alles nog wat zijn, hè? Liedjes van artiesten waarbij we daarna eigenlijk nooit meer wat van de artiest gehoord hebben. En toen dacht ik ineens, oh, ja, maar wacht even. Nederland moet vandaag voetballen. Dan moeten we eigenlijk even een liedje pakken. Wat dus misschien ooit heel bekend is geworden door het voetballen. En toen dacht ik, ja, dat kunnen er natuurlijk meerdere zijn. Maar ja, Shakira kan bijvoorbeeld niet. Want ja, die kennen we allemaal van heel veel verschillende liedjes. Maar in het jaar dat Shakira een hele grote hit had, in 2010 om precies te zijn, met Waka Waka, toen was er een andere hit die het ook heel erg goed deed. En van die manier, ja, hebben we daarna eigenlijk niks meer gehoord. Die had namelijk ook een liedje gemaakt dus voor het WK. En die meneer was Kaan. En Kaan maakte het liedje Waving Flag. Ook een heel goed nummer. Maar ja, daarna hebben wij hem niet meer teruggezien in de Nederlandse hitlijsten. Dus ik vind het een one-hit wonder. We gaan even terug naar 2010 met dit bekende WK-liedje. MUZIEK

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar gaan we.

Na die leuke muziek is het de hoogste tijd om eens eventjes de prijsvraag te gaan spelen. Want deze hele week maak je namelijk kans op bioscoopkaartjes voor de animatiefilm Monster Mia. Let op met z'n allen, het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En nou ja, zoals ik al zei, vandaag maak je dus weer kans op bioscoopkaartjes voor de animatiefilm Monster Mia. Want ja, Monster Mia gaat naar een hele bijzondere school met allemaal monsters. Maar ja, die monsters weten eigenlijk helemaal niet dat zij een echt mens is. En dat wil ze vooral zo houden. Dus ik hoop dat het verhaal goed afloopt. Leuk om natuurlijk te gaan zien in de bioscoop. En ik kan je er als allereerste naartoe sturen. Tenminste, als jij het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus, let op, de prijsvraag van vandaag gaat als volgt. Welke kleur hoort bij Halloween? Dus nog een keer, welke kleur hoort bij Halloween? Is dat A, de kleur zwart? Of is dat B, de kleur roze? Of is dat C, de kleur goud? Dus welke kleur hoort bij Halloween? Nou, als je dat weet, stuur het dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de prijsvraagformulier op de website of natuurlijk via de mail. Want ja, hoe eerder je meedoet, hoe meer kans je natuurlijk maakt. Want dan zijn die andere kinderen nog niet wakker. Dus nog één keer voor die animatiefilm Monster Mia, die bioscooptickets. Welke kleur hoort bij Halloween? Is dat antwoord A, zwart? Antwoord B, roze? Of antwoord C, goud?

jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is inmiddels een paar minuten over zeven. Dus als je nu naar buiten kijkt, ja, dat oogt nog wel eens ochtend. Toch? Ja, iedereen begint langzaam wakker te worden. Hier bij de studio staan de lampen natuurlijk al best wel een tijdje aan. Maar ik kan ook zo een klein beetje, als ik door het raam heen kijk, zo bij de buren naar binnen kijken. Of, nou ja, niet helemaal naar binnen, maar bij de straat. En ik zie dat daar langzaamaan ook de lampjes aangaan. Want ja, de ochtendshow begint al om 6 uur. Maar ik weet dat lang niet overal alle wekkers al aangaan om 6 uur. Dus misschien dat jij thuis de radio pas net aan hebt staan. Als dat zo is, nou dan een hele goede morgen. Want ik wil er natuurlijk voor zorgen, ja, dat je lekker opstaat, lekker vrolijk opstaat als je vandaag naar school moet. Ook als je misschien een studiodag hebt. Want als je een studiedag hebt, dan ga je misschien wel iets leuks doen. Of misschien ga je vandaag even lekker met je benen omhoog. Die denkt, nou, ik ga vandaag helemaal niks doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Mag je zelf kiezen op een studiedag. Maar ik denk dat de meesten toch echt wel vandaag naar school moeten. Dus ik ga zorgen voor die leuke muziek. En natuurlijk ook voor een hele hoop andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ontbijttips? Komt straks. We gaan zingen voor de jarigen. Altijd heel belangrijk natuurlijk. Elke dag zingen we speciaal voor de jarige Joppe. Dus ben je vandaag jarig, dan zet die radio straks even wat harder. En natuurlijk ook weer een prijsvraag. Ik heb hem net al eventjes gesteld. Maar ja, zoals ik al zei, als je pas net wakker bent en de radio net aan hebt staan, dan heb je hem gemist. Dus vandaar dat we hem altijd nog eventjes herhalen, net na de jarige. Dus dat komt helemaal goed. Dat is allemaal zometeen, maar eerst maar eens eventjes iedereen die pas net de radio heeft aanstaan. Even, ja, waar luisteren we ook alweer naar? Ja, kijk, ik weet het wel. We luisteren naar de ochtendshow, want die presenteer ik. Maar misschien denk je wel, ik hoor iemand kletsen op Hallo Kids Radio. Wie is dat? En hoe heet dat programma dan? Nou, daar hebben we een speciaal liedje over. Handig, hè?

0: Dat was muziek van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip wat misschien een beetje een rare combinatie is. Namelijk spinazie en chocola. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Spinazie en chocola tegelijkertijd? Het is een beetje een gek idee, hè? Maar we gaan het toch doen. Sterker nog, we hebben wel meer nodig alleen maar dan spinazie en chocola. We gaan namelijk maken lekkere chocolademuffins. En daar zit dus spinazie doorheen. En voordat je meteen denkt, smerig, zou ik toch eerst even luisteren naar het recept. Want het is best wel hartstikke lekker. En op deze manier eet je meteen een beetje groente zonder dat je het doorhebt. Want de chocolademuffins zien er gewoon uit als chocolademuffins. Nou, wat ga je doen? Het is belangrijk dat je twee verschillende mengseltjes maakt. Dat noemen we de natte en de droge. En daar heb je dus twee aparte kommetjes voor nodig. Uiteindelijk gooi je dat wel bij elkaar trouwens. Maar je gaat eerst eventjes in een blender het groene mengseltje maken. Dat betekent dat is met de spinazie met twee bananen erin. Zodat het ook lekker zoet wordt. En een beetje melk. Nou, dat gaat goed door elkaar gehusteld worden. Zodat de banaan en de spinazie helemaal fijn gemalen worden. Nou, dan mag je dat uit de blender halen. Mag je dat alvast in een grote kom stoppen. Daar breek je een eitje in. En dat doe je dan vervolgens met zo'n mixer, zo'n klutser, zeg maar even, door elkaar klutsen. En dan doe je daarna nog een paar lepeltjes Griekse yoghurt bij. En dan is je mengsel helemaal klaar, als je die goed door elkaar gehusteld hebt. Dan ga je naar de kom waar je droge mengsel in zit. Want dat is ook belangrijk. Dat is namelijk, let op, daar komt hij. Daar gaat in je bloem, je cacaopoeder en een beetje baking soda. Dat doe je ook goed door elkaar husselen. En dan pas gooi je alles bij elkaar. En ook dan let weer op, hè, jongens, dat je goed blijft roeren met zo'n klutser. Want anders dan krijg je klontjes. En dat is niet zo lekker. Nee, nee. Dus dat allemaal heel goed door elkaar husselen. En dan is je beslag voor die lekkere chocolademuffins af. Nou, dan gaan we natuurlijk zo'n muffinvorm helemaal vullen. Belangrijk dat je die even van tevoren een beetje invet, want anders blijft ze hartstikke plakken. Nou, dan doe je gewoon alle muffinvormpjes vullen met een grote lepel. Dan gaat die in de oven. Nou ja, dan is het eigenlijk even zoals altijd, hè. Eventjes wachten. Dat is 180 graden ongeveer. En dan zo kwartier tot 20 minuten. Hou wel even die satéprikker bij de hand, hè, dat je goed kan gaan prikken op een gegeven moment om te kijken of die goed gaar is. Als die helemaal gaar is, nou dan haal je hem eruit. En je kan dit warm eten, maar je kan het natuurlijk ook koud eten. En het leuke is, het is bijna een 1 april grap. Want als je namelijk zo'n lekkere muffin mee naar school neemt en je zegt tegen de juf, er zit spinazie in, ik denk dat de juf je helemaal niet gelooft.

0: Dat was toch eens even een groot kippenhok hier op de radio. Ja, en een kippenhok is natuurlijk leuk om naar te luisteren. Maar is toch anders als ze muziek maken? Ja, dat is dan toch vaak wel een beetje beter. Zeg, zometeen gaan we natuurlijk weer een prijsvraag stellen hier op de radio. Dat heeft deze week alles te maken met een hele leuke griezelige tijd. Namelijk Halloween. Want deze week maak je namelijk kans op bioscoopkaartjes. En nou hadden we het gisteren eigenlijk er al even over in de uitzending. Ja. Zei ik al de derde week achter elkaar dat we bioscoopkaartjes weggeven. Elke week voor een andere film. Maar ik kan je wel even verklappen. Voorlopig is het wel even de laatste keer dat je bioscoopkaartjes kan winnen bij Hallo Kids Radio. Want volgende week gaan we een hele andere kant op met de prijsvraag. Dus als je nou denkt, ja, maar ik zou nog wel graag die bioscoopkaartjes willen winnen. Dan zou ik deze week wel meedoen met de prijsvraag.
1: 11, 10, 9, 8, 7... 6,

0: Het nieuwste liedje van de K3 Superheld vind je natuurlijk hier bij Hallo Kids Radio. En wat je ook hoort op de radio is altijd leuke muziek voor de jarigen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, het is vandaag 1 oktober. We zijn weer aan een nieuwe maand begonnen. En op 1 oktober zijn er natuurlijk ook altijd een hele hoop mensen jarig. Natuurlijk bekende mensen, mensen die in het buitenland wonen. En natuurlijk ook een hele hoop jarige joppen in Nederland. En wij hebben een hele mooie verjaardagskalender. Daar kan je op komen te staan. Als je je even opgeeft, dan kunnen we misschien wel jouw naam vertellen op de radio. Of misschien wel jezelf gaan bellen. Want als ik namelijk naar onze verjaardagskalender kijk, dan zie ik daar onder andere de naam Jessica staan. Jessica, van harte gefeliciteerd vandaag met jouw verjaardag. Het is nog een beetje een regenachtige verjaardag, maar ik beloof je wel, vanmiddag gaat de zon schijnen en wordt het droog. Dus gewoon nog even door die regen heen kijken, want het komt allemaal goed op je verjaardag. Jessica, van harte gefeliciteerd. En ik heb er nog eentje op onze verjaardagskalender staan, maar die wil ik eigenlijk even bellen. Die heeft zich namelijk pas opgegeven. Dus ik ben benieuwd of ze daar al wakker zijn bij die jarige hulp. Want volgens mij heb ik deze jonge dame al een keer eerder aan de telefoon gehad. Maar was dat toen niet voor een verjaardag, maar voor een prijsvraag? Is dan toch net een ander telefoongesprek, hè? Nou, zouden ze daar al wakker zijn bij de jarige Job? Ik denk dat ze daar nog liggen te slapen, jongens.
2: Odido voicemail.
0: Oh, de voicemail. Oh jee toch. Nee, ik probeerde namelijk Amaya te bellen. Amaya, die heb ik pas nog aan de telefoon gehad. Dat was toen voor een prijsvraag. Maar nu is het dus jarig. Want ik weet nog dat ze toen zei dat ze bijna 8 jaar zou worden. En vrij rap daarna kregen we een berichtje dat ze dus inderdaad ook gebeld wilde worden. Oh, volgens mij heb ik nu wel contact. Hallo, goedemorgen met Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar een jarig Job.
3: Ja.
0: Is ze in de buurt?
3: Ja, ja. Heerlijk.

0: Ik ben vandaag jarig.
1: Hallo. Goedemorgen, Amaya. Zeg, Amaya, ja, volgens mij hadden wij elkaar pas aan de telefoon. En toen zei je nog, ik ben 7, maar word bijna 8. Dus vandaag is de grote dag, toch?
0: Ja.
1: Ja, en vertel eens even, de grote dag is pas net begonnen. Dus hoe zit het met de cadeautjes? Heb je die al uitgepakt?
0: Nee, ik heb ze nog niet uitgepakt.
1: Staan ze wel ergens in de buurt?
0: Ja, ze staan in de buurt.
1: Oh, doe eens even tellen. Hoeveel zijn het er?
2: Met ballonnen.
1: En ballonnen, kijk eens aan. Maar de cadeautjes, kijk, je kan ze natuurlijk nu nog niet uitpakken, want twee dingen tegelijkertijd doen is een beetje lastig. Maar kun je even beschrijven? Ik bedoel, staan er grote cadeautjes, kleine cadeautjes? Hoeveel zijn het er?
0: Het zijn twee cadeautjes. Nou, één grote en één kleine.
1: Oh, spannend. En welke ga je zo meteen als eerste uitpakken? De grote of de kleine?
0: Ik denk volgens mij de kleine.
1: De kleine gaan we mee beginnen. Oh, spannend zeg. Ja, kijk, ik weet niet wat erin zit. Jij natuurlijk ook nog niet. Maar daar ga je zo meteen achterkomen. Want je bent tenslotte vandaag jarig. Dus hoe eerder we gaan beginnen met feestvieren, hoe beter natuurlijk. Zeg maar, Amaya, die cadeautjes komen dus straks. Ga je straks op school ook je verjaardag vieren?
0: Ja.
1: En hoe doen jullie dat?
0: Ik heb daar een doos vol met tractaties en daar zitten 22 pakjes in. Ja, ik weet het niet.
1: Oh, lekker. Echt. En wat is het? Is het snoepjes? Zijn het chipjes? Zijn het stukjes fruit?
0: Het zijn chocolaatjes. Och. Het zijn blazen.
1: Lekker.
0: En zo'n hamburgje, zo'n mini-hamburgje.
1: Wacht even. Dus als ik jou zo goed hoor, dan krijgt elk klasgenootje van jou niet één tractatie, maar eigenlijk dus gewoon 3.
0: Wat? Ja.
1: Ja, want dan vind jij jouw klas volgens mij wel hartstikke aardig. Wat anders?
0: Ja, soms wel, soms niet.
1: Oh, soms wel, soms niet. Ja, nee, oké. Maar dan snap ik het inderdaad als je dan 3... Dan kun je wel zeggen, jongens, dit jaar moeten jullie aardig zijn. Want anders krijgen jullie volgend jaar maar 2 tractaties. Ja, dat is wel slim natuurlijk. Ja. Zeg, Amaya, ga je daarna ook nog op een ander moment feest vieren? Dat familie komt of kinderfeestje?
0: Er komt een kinderfeestje op deze zaterdag.
1: Oeh, spannend.
0: En dat... gaat hier in Lelystad gebeuren in de Cook Experience.
1: Oh.
0: We gaan bowlen, we gaan dan naar beneden, naar speelparadijs.
1: Zo, dat wordt een drukke dag met jouw kinderfeestje als ik dit zo hoor.
0: Ja.
1: Maar het wordt wel heel leuk als ik... Dus ik ben stiekem wel een beetje jaloers, Amaya. Maar goed, kinderfeestjes zijn natuurlijk altijd leuk om te hebben. Die heb je natuurlijk maar één keer per jaar. Want je bent maar één keer per jaar jarig. Maar Amaya, het is nu half acht. Dus hartstikke veel mensen zijn al wakker. Dus we willen natuurlijk graag speciaal voor jouw verjaardag gaan zingen. Dus ik pak het liedje er even bij. Dan gaan we zingen speciaal voor jouw 8e verjaardag. En Jessica staat ook bij ons op de verjaardagskalender. Dus daar gaan we ook voor.

0: Maria. Hip, hip, hip.
1: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk aan Maya aan de telefoon. Amaya, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. Natuurlijk straks ook met je kinderfeestje. En ja, klein vraagje nog. Als je nou klaar bent met bellen zometeen, ga je dan meteen de cadeautjes uitpakken?
2: Ja.
1: Ja, nou dan succes met het scheuren van het cadeaupapier. Tot de volgende keer, Amaya. Doei.
2: Doei.

0: Sophie.
1: Job, oftewel DutchTuber op Hallo Kids Radio. Dan is het nu de hoogste tijd om eens even die prijsvraag te gaan herhalen. Want ja, ik zou het leuk vinden om jou straks misschien wel aan de telefoon te krijgen. Kijk, Amaya had ik net aan de telefoon vanwege haar verjaardag. Dat is maar één keer per jaar. Maar je meedoen met de prijsvraag mag vaker. Hè? Dat, kijk, als je nou vorige week gewonnen hebt, is het misschien wel heel snel. Maar stel je voor, je hebt een half jaar geleden gewonnen, voor het laatst. Mag je nu gewoon weer meedoen met de prijsvraag, hoor. Vind ik helemaal niet erg. Dus, de prijsvraag van deze week hoort een beetje bij griezelen. Want ik heb namelijk bioscoopkaartjes liggen in de studio voor een hele leuke animatiefilm. Namelijk de film Monster Mia. Want zij gaat naar een speciale griezelschool. Maar zij is eigenlijk helemaal geen monster. Ja, de bedoeling is natuurlijk dat niemand dat weet. Dat ze er absoluut niet achter mogen komen dat zij een gewoon mens is. Want ja, ze vindt een monsterschool eigenlijk veel leuker dan een normale school. Ja, hoe dat verhaal af gaat lopen, dat kan je natuurlijk zien in de bioscoopzaal. En ik kan je er als allereerste naartoe sturen, want die film draait pas volgende week. Maar je kan dus vandaag al tickets winnen. Let op, de vraag van vandaag gaat als volgt. Welke kleur hoort bij Halloween? Dus nog een keer, welke kleur hoort bij Halloween? Is dat A, de kleur zwart? Of is dat B, de kleur roze? Of is dat C, de kleur goud? Dus bij welke kleur hoort Halloween? Nou, volgens mij niet een keimoeilijke vraag. Als je loopt te twijfelen, mag je natuurlijk even papa en mama om hulp vragen. Maar het allerbelangrijkste is, als je denkt, ja, ik wil wel graag naar de bioscoop, bijvoorbeeld hè, straks in de herfstvakantie, naar die film, die animatiefilm Monster Mia, dan moet je natuurlijk wel even meedoen met de prijsvraag. Je kan het insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. En dan heb ik dus nodig, ja, best wel belangrijk, je goede antwoord. Dus nog één keer de vraag. De vraag is, welke kleur hoor je? Nee, ik moet het wel goed zeggen. Welke kleur hoort bij Halloween? Dus welke kleur hoort bij Halloween? Is dat A, de kleur zwart, B, de kleur roze of C, de kleur goud? Spannend.

0: Ja, daar is
1: het
0: nog van.
1: De Sprookjesbosbewoners hoorde je op Hallo Kids Radio. Die draaide ik even omdat ik dit berichtje binnen had gekregen.
2: Hallo Arnoud en Marjoni, ik ben Zoe. Ik wil graag het draakliedje van de Efteling. Groetjes. Want wij gaan vandaag Sint Michael vieren. Groetjes, Zoe.
1: Ja, ik heb eigenlijk een beetje vals gespeeld, want dit berichtje kreeg ik gisteren binnen. Maar dat was zo net na het schoolalarm, dus toen werd het een beetje spannend om het nog te kunnen draaien. Maar Zoe, ik hoop dat je hem dus nu vandaag gehoord hebt. De Sprookjesbosbewoners met de drakendans. Want nog een keer even, Zoe, wat ging je gisteren nou precies vieren? Want daar ken ik namelijk helemaal niets.
2: Want wij gaan vandaag Sint Michael vieren. Groetjes, Zoe.
1: Zoe. Als je dit hoort, wat is Sint Michael? Wil je dat even uitleggen? Want ik ken wel Sint Maarten, maar dat is pas op 11 november... dat we met die lampionnetjes gaan rondlopen. Hè? Maar Sint Michael, dat ken ik eigenlijk niet. Dus misschien is dat iets wat bij jou in de buurt gevierd wordt. Hè? Net zoals bijvoorbeeld het Leidse Ontzet, wat ze in het weekend gaan doen. Dus laat me dat nog even weten, want het is altijd handig als je weer wat leert over elkaar.

0: beer op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, eigenlijk dus normaal gesproken van DJ Arnoud. Maar vandaag even niet, want DJ Arnoud zit namelijk al in de auto. Richting het Animal Event, waar wij komend weekend uitgebreid te zien zijn. Heel leuk huisdierenevenement. Want ja, dat moet toch opgebouwd worden. En hoe eerder je natuurlijk dat doet, hoe meer tijd je overhoudt op de rest van de dag om andere dingen nog te gaan doen. Dus hij is alvast in de auto gestapt, dus kan hij de platenkast niet openen. Maar, kijk, ik weet op zich ook wel wat van oude muziek. Alleen, kijk, mijn idee van oude muziek is toch anders dan die van DJ Arnoud. Die zit toch sneller al in de jaren 70, de jaren 80. En die vergeet dan zo af en toe een beetje zo de zeros en de tens en zo. Vind ik dan zo jammer. Want deze week zijn er bijvoorbeeld de One Hit Wonders. Oftewel liedjes die hartstikke bekend waren. En daarna, ja, hoorde je eigenlijk niet zoveel meer van de artiest. Of kwam die niet meer in de top 40 of wat dan ook. Dus ik dacht, ik wil graag iemand laten horen die aan de ene kant toch al best wel weer een tijdje geleden is. Maar aan de andere kant, het is niet zo oud als we naar de jaren 70 gaan. Want we gaan namelijk terug naar 2012. Toch op zich best nog wel lang geleden. Maar het valt mee, het had erger gekund. 2012, toen zong namelijk iedereen een liedje mee. Dat heet Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. En ja, zij had hiermee een hele grote hit te pakken. Daarna probeerde ze het nog wel. Maar dat deed eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee, dit is eigenlijk haar allergrootste hit. Vooral in Nederland. Dus, papa's en mama's, zet die radio maar wat harder. Want ik weet zeker dat jullie de tekst kennen van dit liedje.

0: A3 maakt ook leuke musicals, hè? Ja, absoluut. Dit is inmiddels alweer 3 jaar geleden, De Drie Biggetjes. En ik ben er zelf ook naartoe geweest, samen met luisteraars zelfs, want toen gaven we kaartjes weg. Ik vond het een hartstikke leuke musical. En Arnoud, ja, die vond het ook leuk, maar die snapte die helemaal af en toe. Ja, ja, maar dat is toch anders. Kijk, ik ben daarmee opgegroeid en ik kende de originele musical, dus ik kon alles meezingen. Want dit was eigenlijk gewoon een remake, alleen dan met de andere K3. Dat maakte het dan toch wel wat makkelijker. Ja, voor DJ Arnoud was het de eerste keer dat hij die musical zag. Maar goed, genoeg gekletst over K3. We hebben de spannende muziek nodig, want we gaan eens even kijken of we met iemand contact kunnen maken die heeft meegedaan met de prijsvraag. Want er liggen namelijk bioscoopkaartjes in de studio voor de animatiefilm Monster Mia. En ja, dan hoop ik natuurlijk iemand aan de telefoon te krijgen. Die graag ook naar de bioscoop wil. En het goede antwoord weet op de prijsvraag. Spannend. Het is allemaal hartstikke live natuurlijk.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen met Marjoni van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kijk eens aan. Ik heb iemand aan de telefoon gekregen. Wat is jouw naam?
2: David.
0: David. Goedemorgen, David. Zeg, David, vertel eens even. Hoeveel jaar ben jij?
2: 7.
0: 7. En ben je al een beetje van het griezelen?
2: Ja.
0: Ja. En is het dan omdat je dan zelf heel veel moet schrikken of omdat je andere mensen laat schrikken?
2: Ook dat ik zelf schrik, maar ook dat ik andere mensen laat schrikken.
0: Ja, toch wel? Oh, ja, ik vind dat toch altijd wel moeilijk hoor, andere mensen laten schrikken. Want dan zien ze me altijd toch aankomen. Maar ja, dat is misschien nog even een kwestie van oefenen. Zeg maar, David, jij zegt oké, ik ben wel van het schrikken. Je hebt vast en zeker binnenkort vakantie, toch? Herfstvakantie?
2: Denk het wel.
0: Ja, dus dan komt deze prijs hartstikke goed uit. Want dan kan ik jou naar de bioscoop gaan sturen. Naar de nieuwe animatiefilm Monster Mia. Maar ja, David, we zijn wel streng op de radio. Dus ik moet nog even de prijsvraag een keertje herhalen. David, let op. Dan ga ik namelijk de vraag stellen. Mag jij daarna keihard jouw antwoord roepen? En dan gaan we eens even horen of de winnaarsmuziek het daarmee eens is. Let op, daar komt-ie. De vraag is, welke kleur hoort bij Halloween? Is dat A, de kleur zwart, B, de kleur roze of C, de kleur goud?
2: A, zwart.
0: A, zwart, hoor ik heel hard. Ja, ja, ja, David. De winnaarsmuziek is aangegaan. Dat kan maar één ding betekenen. Je hebt gewonnen! Woehoe! Ben je er blij mee, David?
2: Ja.
0: Ja, oh gelukkig zeg. Nou, dat is hartstikke mooi. David, dan ga ik de bioscoopkaartjes naar jou toesturen. Dan wens ik je alvast heel veel plezier binnenkort in de bioscoop. Lekker gaan griezelen. En dan mag jij natuurlijk uitkiezen waar je straks gaat zitten in de zaal. Hè? Wat ga je doen? Voorin, achterin?
2: In het midden.
0: In het midden. Dat vind ik een hele goeie keuze. Nou, David, dan ga ik de kaartjes naar je opsturen. Wens ik je vandaag een hele fijne schooldag. En dan zeg ik gewoon alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Doei.
0: Doei David. Doei, doei doei. Kijk eens aan. Dat was David van 7 op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de bioscoopkaartjes. Maar als je nou denkt, ja, die had ik ook wel willen winnen. En het wordt wel een beetje krap zo. Nou, morgen is het vrijdag. Dus morgen kan je nog een keertje kans maken. En daarna, dan zijn ze wel op. Daar kan ik dan niks aan doen. Maar goed. Stel je voor, je denkt, ja, ik vind het allemaal wel leuk, maar die bioscoopkaartjes heb ik helemaal geen zin in. Volgende week is het iets anders, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dan doe je gewoon volgende week mee.

Oké, dan gaan we nu eens even horen welk liedje van Kinderen voor Kinderen we helemaal gaan laten horen op de radio. Want het zijn er een hele hoop. En die bingemolen helpt ons toch altijd wel een beetje kiezen. En vooral om dan dus ook oude liedjes weer even in het zonnetje te zetten. Want ja, sommige liedjes van Kinderen voor Kinderen hoor je echt helemaal nooit bij ons op Hallo Kids Radio. En dat nu ineens wel. Dus ik ben benieuwd. We gaan eens even draaien. Zo. Eens even kijken. Nummertje 38. Dus even kijken op de lijst. Nummertje 38. Zou dat een oude zijn of zou dat een nieuwe zijn? Oh, dat staat er niet bij. Het zal sowieso een oude zijn. Want dat kan niet anders. Want ik bedoel, het nieuwe album van Kinderen voor Kinderen moet nog uitkomen. Maar hoe oud het is, dat weet ik niet helemaal. Er staat alleen namelijk kriebel, krabbel. En ik krijg al spontaan jeuk als ik die tekst noem op de radio. Alsof er allemaal beestjes ineens in mijn t-shirt zitten. Dus dat hoop ik toch van niet. We gaan even kriebelen en krabbelen met Kinderen voor Kinderen.

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
1: Hallo.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag 1 oktober, dus dat betekent een nieuwe maand. Een maand waarin we lekker met z'n allen herfstvakantie gaan hebben. Een maand waarin we lekker Halloween gaan vieren met z'n allen. En een maand, ja, dat is misschien gek, maar dat de eerste Sinterklaasfilms al in de bioscoop komen. Ja, Sinterklaas komt nog lang niet in Nederland. Dat duurt nog even, dat is pas in november. Maar de 2 grote Sinterklaasfilms, De Club van de Sinterklaas en De Grote Sinterklaasfilm, ja, die gaan binnenkort in première. Dus als je nou zit te denken, ja, we gaan straks misschien wel in de herfstvakantie naar de film. Nou ja, David die gaat sowieso naar Monster Mia, want die heeft net de bioscooptickets gewonnen. Ja, dan wordt het toch wel een grote inemine mutte hoor bij die bioscoopzaal. Want ja, ga je dan naar een Halloweenfilm? Er zijn meerdere Halloweenfilms namelijk in de bioscoop. Hartstikke leuk. Of ga je dan alvast in de sfeer komen van Sinterklaas? Ja, ik zelf vind het persoonlijk eigenlijk nog een beetje te vroeg. Want die griezelfilms zijn ook leuk. Maar ja, als je dan nu al naar de Sinterklaasfilm gaat, ja, dan wil je misschien daarna niet meer naar een griezelfilm. Want dan zit je al helemaal met je hoofd in de maand, de cadeautjesmaand, november, december. En dan is dat griezel alweer voorbij. Terwijl, ik dacht, ik ga het even opzoeken. Wanneer komt Sinterklaas eigenlijk aan? Sinterklaas komt pas aan op 14 november, jongens. Dat duurt nog even. Ja, dus voor iedereen die straks binnenkort herfstvakantie heeft, denk er dan toch eventjes over na. Want misschien is het net zo leuk om gewoon lekker naar een Sinterklaasfilm te gaan in de bioscoop als Sinterklaas in het land is. Ja, toch? Ja, vind ik eigenlijk wel. Maar goed, mag je zelf kiezen. En misschien dat je zegt, ja, maar wij gaan helemaal niet naar de bioscoop in de vakantie. Dat kan ook nog. Misschien ga je wel heel wat ergens anders heen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er luisteraars zijn die naar Disneyland gaan in de herfstvakantie. Och, ik ben wel jaloers. Ben ik ooit 1 keer geweest, maar ja, toen was ik 7 jaar. Dus daar weet ik niet zoveel meer van. Staat nog op mijn lijstje, maar ja, ik denk dat ik gewoon de beentjes omhoog ga doen in de herfstvakantie. Hey, dit is de ochtend. Is ook wel eens lekker, even niks doen.

0: een playback.
1: Dat was vrolijke muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Maar als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het toch echt de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, of je nou wil of niet, je zult toch echt moeten. Dus neem even je goede rugzak mee. Niet per ongeluk die van je broer of zus, want dan zitten de verkeerde dingen erin. Zorg even dat je drinkfles goed gevuld is. Dat je broodtrommel goed gevuld is. Misschien heb je vandaag wel gymles. Dus ook als dat zo is, neem dan natuurlijk even je gymtas mee. En volgens mij heb je dan alles, toch? Ja, of misschien nog je huiswerk. Dat kan ook. Stel je voor je hebt dat, dan moet je dat natuurlijk wel meenemen. Want als anders de juf of meester vraagt waar is het, dan kan je niet aankomen met ja, mijn hond heeft het opgegeten. Want dat is natuurlijk wel een smoesje wat wel heel erg bekend is. Dus ik geloof niet dat de juf en meesters daarin trappen. Dus nou, als je alles klaar hebt liggen bij de deur om zo meteen richting school te gaan, dan hoef ik nog maar één ding te doen. En dat is jou een hele fijne schooldag te wensen. Met natuurlijk het naar schoolalarm. Zodat iedereen weet dat nu langzaamaan allemaal kinderen op de fiets en lopend en in de auto door de straat heen kunnen komen. Want ja, het is toch altijd wel een beetje een druk moment. Oké, tel even met mij af. Zodat iedereen dat weet. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1, naar school toe!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Dat was een liedje gezongen door Wolf. En ja, die woont natuurlijk weer in het Sprookjesbos. Komt niet alleen voorbij met leuke liedjes bij ons op Hallo Kids Radio, maar ook af en toe in de verhaaltjes die Sprookjesboom voorleest, doet hij eigenlijk niet. Het is meer dat hij vertelt. Ja, want in die verhaaltjes komen dus meerdere figuren voor. Dat kan zijn Roodkapje, Langnek, wat dacht je van de kabouters, maar dus ook Wolf of Assepoester bijvoorbeeld. En ik heb al even gevraagd aan Sprookjesboom: komt Wolf dit keer voor in jouw verhaaltje? En hij heeft gezegd ja, maar meer wilde hij nog niet verklappen. Nee, dus we moeten even wachten tot 8:30, want dan is het natuurlijk de beurt aan Sprookjesboom. Maar eerst nog even een liedje.

0: Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem een reuzenlaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is.
0: Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
3: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
3: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
3: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
4: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
5: Dat is nog eens lente nieuws. Ah, dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
5: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
6: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
4: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
6: Loop jij eens door?
4: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: wij zijn niet verliefd, toch?
6: Wel, nee. We zijn vrienden.
2: Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
3: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
6: Nee, hier in de balzaal. Er moet er gedanst worden.
2: Ik hou niet van dansen.
6: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
6: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
6: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
3: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
6: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat
1: geven? Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
6: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
3: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor.
6: Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
3: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
6: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden en niet verliefd.
6: Wel nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
7: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar.

Dat was Flemming op Hallo Kids Radio. Die was aangevraagd door Suzanne. Zo net nog even op de valreep. Want ja, als je inmiddels naar de klok kijkt, dan zie je dat het bijna 9 uur is. Dus dat betekent dat we even een soort stop zetten op bijvoorbeeld het top 40 muziek. Maar ook muziek van Kinderen voor Kinderen. En wat dacht je van het Junior Songfestival? Want zometeen gaan we naar het peuteruurtje. Muziek voor de allerkleinste. Ja, en dan komen er weer een hele hoop andere artiesten voorbij. Wat dacht je bijvoorbeeld van Dirk Schelen? Dickie Dick, Juf Roos, Bas Bones maakt ook leuke muziek. Fien en Teun. Ja, en al die muziek voor de allerkleinste, dat hoor je dan straks op de radio. En daarna, ja, dan zijn Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival en de top 40 muziek is dan gewoon weer terug, jongens. Niks aan de hand. Dus, voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag met deze mooie dag. Maak er een leuke dag van en hopelijk heb je morgen de radio weer aanstaan. Want ook morgen zijn er weer prijzen te verdienen in de ochtendshow. En wat het precies is, nou, dat vertel ik je morgen.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: tijd.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
2: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Wat gaat dat toch snel, zo'n programma? Wat spreken we af voor morgen? 9 uur, Hallo Kids Radio natuurlijk.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen?
2: Ja, twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk jij naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft.
3: Oh.
2: Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen en toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist.
6: Hey,
2: zet neer.
4: Eerlijk gevonden. En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillen, saté.
4: Wow, koest, rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen.

0: weer verstoppen.
1: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.
1: Stronger Together van Maria.
2: We're stronger together.
1: Is deze week de superhit.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

miles on it.

0: Lekker niet bang. Het is al lang bedtijd. Woezel en Pip zijn in het land van je ogen dicht. Lekker dromend over fijne dingen.
1: Wat was dat?

0: Pippi, het is gewoon onweer. Niks aan de hand, hoor.
1: Echt niet?
0: Nee, joh. Die knallen zijn gewoon wolken die botsautootjes spelen. Ik ben er niet bang voor, hoor.
1: Nou, ik ga toch liever even naar tante Berenboom toe.
0: Oké, Pippi.
1: Tante! Tante! Ik vind die knallen eng.
0: Nou, ik niet, hoor.
2: Oh, dat is onweer. Niets ergs, hoor, lieve Pip.
0: Jeetje, waarom schrikken jullie zo? Ik ben helemaal niet bang voor onweer. Ik vind onweer eigenlijk best wel leuk. Ik niet hoor. Ik ben stoer en heel sterk. Kom maar op, boze knalwolk. Ik ben echt niet bang voor jou.
3: Wat een donders geknal, zeg.
0: Oh, bent u ook bang bij ze varen? Maar die knallen klinken toch gewoon als olifanten die uit de lucht vallen? Ja, of is dat ook te eng?
1: Nou, Woezel, ik snap best dat iedereen schrikt van die harde klappen, hoor. En het is helemaal niet erg om ergens bang voor te zijn.
3: Dat is heel juist, Pip. Bovendien moet je bedenken dat het alleen maar harde klappen zijn hoog in de lucht. Heel ver bij ons vandaan. Nou ja, meestal dan.
0: Haha, ik ben lekker niet bang. Jullie zijn zelf allemaal bangertjeswolken. Boom, boom, auw.
4: Mijn mooie picknickkleed. Het wordt helemaal nat en vies.
1: Wacht maar, tante.

0: Woezel, Woezel, ben jij dat?
1: Wow, een spook! Spook, een spook!
0: Woezel, ik ben het maar. Woezel, gaat het een beetje?
1: Oh, Pip, pas op! Er is een spook in de tovertuin. Ik heb het net gezien.
0: Uh-oh, Woezel. Je bent toch niet bang, hè?
1: Ja, ik ben heel bang.
2: Weet je zeker dat het geen olifant was?
3: Ach, Woezeltje. Klein stoer hondje. Het is helemaal niet erg om af en toe bang te zijn, hoor. Zelfs niet voor spookje Pip.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag, Roodhapje. Roodkampje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.

0: doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
1: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje! Roodkapje!
0: Ja?
1: Wees niet bang. Ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat. En voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
0: Oh nee?
1: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
0: Nou, vooruit dan maar.
1: Mooi zo. Zo. Hey, ze maar.
0: Nou, dan ga ik maar.
1: Helemaal niet. Lekker hapje.
0: Help! Help!
1: Kom hier.
0: Help!
1: Je bent om op te vreten.
0: Wat moet ik nou doen?
1: Hier, kom.
0: Help! Help!
1: Ai, wegmaaltijd.
0: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
2: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
0: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
2: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
1: Aha, u komt mijn eten brengen.
2: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
1: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
2: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
1: Dat klopt, maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
2: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
1: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
2: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
0: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
3: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel

0: Dat was hard!
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hey, ik ben DJ Arnoud.
3: En ik ben DJ Mayoni.
2: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
3: Met het programma Opstaan!
4: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan!
2: Met de leukste liedjes.
3: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
2: En de geheime prijsvraag.
3: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
2: Elke schooldag.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en doe.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Zo, we zijn er!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Hartie, Bartie.

0: Ik ben Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.

0: Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: lekker. Woehoe!
1: Welkom bij de wereld van Studio 100.
2: De wereld van Studio 100.
3: Blij dat je er bent.
4: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
5: Lopper de Plop.
4: Ze zijn er allemaal bij.
6: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent.
7: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
4: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Joehoe!
4: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
8: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
5: Wow.
1: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.

0: Loper de plop.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Hey Blob, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Blopper de Blob, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: gaan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
4: En daarom is koffie voor grote mensen.
5: Hey.

0: Uw vijf, zes. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè. Echt super cool.

0: jongens.
1: Het is een goed idee, Bob.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

gaat om te spelen als een kunstenaar, kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin, dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Ruggie.
1: Yeah.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Volgens mij is er hier iemand jarig.
4: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
5: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver.

0: Ik hoop dat het
1: droog is. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Meisjes.
3: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozenders superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Het Ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag en de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken, dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens aan...

0: zeg ik dat toch niet?
1: Falada moest geslacht worden omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
2: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
3: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
1: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
2: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
4: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
1: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
5: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
2: Nee, dat doet hartstikke pijn.
1: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
2: Nee, hou op.
1: De prinses dook weg en riep.
2: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
1: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
5: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
6: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
5: Omdat ze gek is. 'S Morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard...
1: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
5: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
6: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat? Daar ben je. Oh, goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister... Voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Jurk afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning,

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid, die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit. Waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: gaat toch niet de hele dag binnen zitten? Nou, opschieten, jongens. Wacht op mij.
1: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Luister via Hallo Kids.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.
1: Stronger Together van Maria.
2: We're stronger together.
1: Is deze week de superhit.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker...
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven.

0: Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
2: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
3: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen,
2: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
4: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja! Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ja, de baas zijn van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: je nog wat doen aan je stem?
1: Wacht maar af totdat ik Tonien ben.
0: Je hebt nog een lange weg gegaan, jongeman. Als jij denkt...
1: Niemand zegt doe dit.
0: Maar als ik dat zeg,
1: niemand
0: dan...
1: Niemand zegt geef hier.
0: Wat ik bedoel
1: niemand zegt,
0: is...
1: Laat

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: oma. Oh,
1: ja. Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Ja.

ellende weer, man.

0: Kids Radio. Groetjes van Evi.
1: Manamana.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.